Ja, goedenavond luisteraars. Deze keer in het Nederlands dus, op zijn Bassie Bassies. En dat was Hessel met Terug naar Terschelling. En verontschuldigingen verleden week. Slecht weer. Voelde mij niet echt helemaal geestelijk lekker. Lichamelijk ging het goed, maar geestelijk een beetje moeite heb ik af en toe. Dus ik dacht, ik blijf lekker thuis. Het is koud. En dan hoef ik niet in die regen en wind naar de radio toe te gaan. Dus zodoende was ik er niet bij. En als mijn verontschuldigingen ervoor, maar af en toe heb ik dat even nodig. Zo, voor de rest alles weer goed hier, mensen. Het gaat allemaal goed. De verzoekjes lopen alweer binnen. We hebben er alweer een paar binnen. Dus dat gaan we straks allemaal eventjes regelen. Excuse me. En voor de rest, ja, we maken er weer een gezellig programma van, hopelijk. En we zullen wel zien waar het allemaal op uitkomt. We hebben muziek staan van Guus Meeuwis, Danny Christian, Danny de Munk, 1-2 Trio. Wat hebben we nog meer hier in de kast? We hadden natuurlijk net Hessel met Terschelling. Ramses Shaffi met Laat Me. Van alles staat er weer bij vanavond, mensen. Dus laten we hopen dat het gezellig wordt. Zo, dit lied is van... Moet ik even zorgen dat ik de cd's in de goede volgorde leg. Anders draai ik de verkeerde iedere keer. Dit is Het is een Nacht van Guus Meeuwis.

Ja, dat was hij dan. En natuurlijk Herman Lippinghoff met een karavaan trekt langzaam door het land. Ja, mensen, het waren natuurlijk vroeger gekke tijden daar, speciaal daar in Amerika, in het zand, in de woestijnen met die karavaans en alles. Het was een zwaar leven hoor, als je er goed over nadenkt. Dan hebben wij het tegenwoordig maar heel makkelijk. En ook zitten we wel eens te klaren, maar we hebben het wel heel makkelijk. Maar goed, wat is er allemaal gebeurd? Nou, Nederland, Duitsland eruit, dat is natuurlijk heel leuk. Toen Nederland eruit, dat was minder. Maar die hadden ook niet goed, echt goed gespeeld, vond ik. Australië eruit. Dus dat ja, was ook niet heel leuk. De Eagles hier verloren. De Dockers verloren. En wat was er nog meer? Er was er nog één. Maar ja, dan weet je wat dan het ergste wat er toch wel gebeurde. Collingwood was ook een voetbalploeg hier. Ploeg uit Melbourne. Ja, Collingwood die had gewonnen. Dat was wel weer even jammer. Maar goed, je kan natuurlijk niet alles in één weekend hebben natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Maar ja, de Nederlanders die vond ik een slechte wedstrijd eerlijk gezegd. En de Australiërs begonnen, dat begrijp ik helemaal sowieso wel niet. Heb je de beste keeper erin staan voor het hele toernooi en dan haal je die eruit. En dan zet je er een keeper in die heel het toernooi nog niet gespeeld heeft. En dan laat je nog een jongen van 18... En ook nog een verdediger, twee verdedigers penalties nemen. Nou ja, goed. Australië legt eruit, dat was heel jammer. Dat had beter gekund. Maar we hebben het niet gedaan, dus nu zal wel zien. Aan de andere hand natuurlijk, dan hadden we Argentinië gekregen. En dat had moeilijker kunnen worden. Maar als je dan kijkt naar Kaap Verdi, zoals het hier tegen Argentinië deed. Ja, die zijn ook nog helemaal in zekerheid hoor. Volgens mij, als het aan mij ligt, ik denk toch dat het tussen de Spanjaarden en de Fransen gaan. Ik denk dat Frankrijk het gaat winnen dit jaar. En België, ja, ik geloof ook niet dat België goed genoeg speelt. Of de Engelsen, of om het te winnen. Dus we zullen wel zien wat het wordt in de komende week. Ondertussen is de tennis begonnen in Wimbledon en de Tour de France is begonnen. En dan denk je, ja, krijg ik deze week dan een beetje meer slaap? Want Nederland en Australië legt eruit. Nee, want dan zit ze heel de nacht weer op met de tennis en met het wielrennen. Dus je schiet er echt niet veel mee op deze tijd. Van, ja, is dat klaar? Dan gaan we daarna gelijk door naar, niet lang daarna gaan we beginnen aan de Commonwealth Games. Dus ja, dan zijn we nog een paar weken bezig. Dus jongens, het houdt erover op. Het zijn drukke maanden. Drukke maanden. Oké, nou, wat hebben we nog meer klaarstaan? De kast met In de Wolken.

Ja, mensen, dat was hij dan natuurlijk. Danny Christian met Wij zijn twee vrienden. Ik krijg net een berichtje binnen. Ik zal er een paar dingen van voorlezen. Duizenden mensen in wijk bij duursteden drinken te veel volgens de nieuwe alcoholvorm. Ik wist nog ineens dat er zoiets bestond, te veel drinken. Maar goed, ruim 15.000 volwassenen in wijk bij duursteden drinken wel eens alcohol. En voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Ruim 4.000 drinken helemaal geen alcohol. Dat doen ze volgens mij doen ze er ook niet, maar volgens dit ding wel. Anders zou je er ook niet aan doen. Want dat kan ook niet gezond wezen. En dan... er staan nog veel meer. Maar ruim 15.000 volwassenen in wijk bij duursteden drinken wel eens alcohol. En voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Ruim 4.000 drinken helemaal geen alcohol. Dat doen ze volgens mij doen ze er ook niet, maar volgens dit ding wel. Anders zou je er ook niet aan doen. Want dat kan ook niet gezond wezen. En dan... er staan nog veel meer, maar anders zou je er ook niet aan doen. Want dat kan ook niet gezond wezen. En dan... er staan nog veel meer, maar dat dagblad vinden. Als je dat zou willen opzoeken. Ja, ik vind het een beetje raar. Maar goed, dan kreeg ik dus net even doorgestuurd van onze correspondent in Zuid-Afrika. Mensen, het is ondertussen alweer 19:30. Tijd vliegt weer voorbij vanavond. Dat begrijp ik. Je moet rustig aandrinken dan om de alcoholnorm te halen. Gelukkig een week daar is een halve dag hier. Ja, daar ben ik ongeveer met je eens. Ja. Speciaal op dit moment met alle uren van de dag dat we eventjes naar de sportsbar gaan vanwege de voetbal. S'nachts, 's ochtends vroeg, in het midden van de dag, maakt niet uit. En dan het is altijd leuker als je dat met een hele groep mensen bekijkt dan alleen natuurlijk. Dus ja, je weet maar nooit, dan ga je niet gelijk aan de koffie zitten daar. Maar goed, ik heb een paar verzoekjes binnengekregen. Deze is van mijn zus, mijn mevrouw Van Rij, uit Beierland. En die heb gevraagd of dat ik D.C. Lewis wil draaien met Mijn Gebed. Die gaan op het ogenblik een beetje door een moeilijke tijd. Met een verlies van een neef. Dus we denken aan jullie en houden jullie naar onze gedachten. Het gaat me keel weer. En we gaan deze voor je draaien, zus. D.C. Lewis met Mijn Gebed. Mijn Gebed.

En na DC Lewis met Mijn Gebed hadden we Danny de Munk met Twee Lege Handen. En nu krijgen we dus een verzoekje weer. Oh ja, Sjaantje of mevrouw Walgaard uit Portugal, die heeft gevraagd of dat ik Lisbeth Lis wil spelen met Te Veel Te Vaak. Dus dat gaan we doen. Heb ik gevonden in de grote doos hier. En daarna gaan we gelijk door met Ramses Shaffy met Laat Me. Dus twee achter elkaar deze keer. Eerst Lisbeth Lis, die komt-ie.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ja, dat was een onderhoomse shaffie met laat me mijn eigen gang maar gaan. Ik heb hem ook wel eens gespeeld dat hij het met die andere mensen speelde, met al de liefste, Lisbeth List en Ramses. Maar deze keer was hij dus het solo. Maar dan heet het Vivre, want dan zingen ze het ook in het Frans. Heel mooi liedje ook, misschien eentje iets voor de volgende keer. Dit is Bluff met Zoute Landen. Ook altijd heel mooi.

Daarvoor het uniek moment. Ik zal twee dingen tegelijk doen. Begrijp je wel. Daarvoor hadden we natuurlijk ook nog het 1-2-trio met Juffrouw Toos. Nou, laten we naar het weer gaan kijken. Wat wordt het deze week? Niet zo heel goed, maar we zullen wel zien wat ik er allemaal uit kan halen. Voor maandag hebben we kans op een bui. En vooral 's morgens. Dan dinsdag 16 graden hier in Albany. Dinsdag 17. En nou, niet veel kans op een bui, dat valt mee. Woensdag 19. Maar misschien later in de middag of 's avonds. Maar dan donderdag hebben we weer meer kans op regen. En dat ook weer later in de dag pas. Dus dat valt allemaal wel mee hier in Albany. 18, 19, 17. Beter dan verleden week waar we een paar dagen hadden dat het maar net rond de 11, 12 graden was. En dat is toch wel echt kittig koud als ik eerlijk mag wezen. Dan denk je echt dat je ergens anders in de wereld zit met zulke temperaturen. Maar goed, laten we kijken wat het ook in Perth gaat worden. In Perth regent het ook op dit moment. Maandag wordt het daar 19 met regen. Dinsdag en woensdag 21 en 20 met zonneschijn. Dan donderdag, vrijdag weer regen met 18. Zaterdag 17, zondag 18, maandag 19. Voor Perth. Dat is natuurlijk de hoofdstad hier in West-Australië. Zullen we even kijken wat het is daar in Melbourne. 7 graden op dit moment, mensen. Koudjes. Maandag 14 met zon. Dinsdag bewolkt met 12. Dan ook, hebben ze nog wel een beetje zon. Maar op woensdag en donderdag gaat de zon helemaal de voortrekken. Ook op vrijdag met 11, 14 en 15 graden. Dan zaterdag, zondag, maandag en dinsdag allemaal regen. En tussen de 14, 13 graden in Melbourne. Dus ook daar niet echt dat je zegt, jongens, wat is het heerlijk weer. In 020 Amsterdam dus, op het ogenblik 21 graden, hebben ze straks ook nog kans op een beetje motregen, zou ik zeggen. 5 mil. Wat is nou 5 millimeter regen? Dat is niet veel. En wordt het daar nog meer? Nee, daar blijft het bij. En dan maandag 23, dinsdag 21. Maar dan loopt ook daarna de temperatuur weer op, mensen. Woensdag 25, donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 27. Dus dat is in Amsterdam en allemaal zon. Na dinsdag allemaal zon. Heel de dagen, alle dagen zon. Zullen we naar Spijkenisse gaan? Ja, laten we Spijkenisse een keer doen. 22 graden nu. Maandag 25, dinsdag 23. Ook daar begint dan de zon te schijnen. Met 25 op woensdag, 29, 29 op vrijdag, 31 op zaterdag en zondag 27. Sint-Nicolaas ga. Straks ook nog kans op een buitje. 20 graden op dit moment. Veel wind op maandag en dinsdag met 21. Daarna gaat het ook, daar de zon gaat schijnen. Woensdag 23, donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29, zondag 25. Zo, dat gaat dus best. En natuurlijk in Maastricht, waar de heer Ruyé op dit moment zijn concerten weergeeft. Dat is altijd raakt deze tijd van het jaar. Krijgen ze straks om 4 uur ook nog een kans op een beetje motregen. Maar daarna loopt het ook de rest van de avond wel weer mee. Dat zal wel weer een mooie avond worden met 22 graden. Zelfs tot 9 uur vanavond, dus dat valt best mee. Dan ook daar maandag 29, dinsdag 26, woensdag 29, donderdag en vrijdag 30, zaterdag 31, zondag 31 in Maastricht. Dus voor die reeks concerten die hij daar heeft, valt het allemaal wel mee. Ook nog even kijken naar Worphum in het noorden van Groningen. 18 graden op dit moment. Maandag en dinsdag kans op regen. Met 20 graden en dan woensdag 22, donderdag 23, 25 op vrijdag, 26 op zaterdag en 24 op zondag. Dat is in Worphum in Groningen. Nu zullen we gaan kijken naar Kaapstad. Hier komt hij, 17 graden op dit moment. Loopt straks nog op, zeggen ze, nou, misschien is het al 18 geweest. Nee, het gaat alweer naar beneden, 15 om 5 uur. Zo, dan gaat het op weer naar beneden. Maar dan, 19 op maandag met zon. Dinsdag zon met 19. Woensdag kans op een bui.
met 19. Donderdag en vrijdag bewolkt met 16, 17. Zaterdag weer zon met 18. En zondag weer bewolkt met 18. Dat is in Kaapstad. En dan nu in Brekkenval. Dat is een plaatsje niet ver van Kaapstad vandaan. Maar net genoeg om verder naar het binnenland te leggen. Dat niet zo, je krijgt niet, dus niet aan de kust. En dus ook een beetje beter weer. Vandaag 20 en Teun zegt het gaat best. Maandag 20, dinsdag 20, woensdag 20, donderdag 19, vrijdag 19 en volgende week zaterdag 18 graden. En iedere dag staat daar ook de zon weer aan den hemel. Dus daar heb je het weerbericht voor deze week, mensen. Dan hebben we dan allemaal ook weer eens gehad. Gaan we weer door met de muziek. Het is ondertussen alweer 6 of 7 minuten na 8. Ik ga een liedje spelen voor onze Afrikaanse luisteraars. En dit liedje is van Lee Meiburg. En het hier zal ik staan. Hier zal met een S. En ik met een IK. Of EK. Hier zal ik staan.

Ja, een uniek moment. En dat was die van Henk Westbroek. Een uniek moment. En ondertussen, mensen, wordt het tijd om naar het weer te gaan kijken. Maar we hebben nog een paar seconden.

0: You'll never be.
1: Ja, dat was hem dan. En ik zal even kijken of ik er terug. Er stonden nog een paar mooie dingen ook op. Hier zal ik staan, hier Christy. Ik zal even wat voorlezen. Er staat bij: Bye bye, mooi lied. Hou aan, zing, Moenie, ophou niet. Groeten uit Namibië. Of bye, mooi lied en gepaardgaande muziek en beeldmateriaal. Die woorden is zinvol en inspirerend. En ga nog een bye naar hier, die muziek luister. En, wat een boodschap. Bye, mooi, bye, dankie. Zo, dat is voor de Afrikaners onder mij. En het was een mooi lied. Dat vond ik ook heel mooi zelf wel. Dus nu gaan we weer verder met de Nederlandse muziek. En we gaan beginnen met Gordon, met Omdat ik zo van je hou. En dan hebben we daarna de Trokkene Keks met Niemand thuis.

0: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Flieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow.
1: Okay, nou daar had ik dus even een verkeerde staan. Ik zag hem doordraaien. Ik had dus deze moeten hebben van Trokkene Keks. Dat was natuurlijk Paul de Leeuw. En ik mag die kerel niet, dus die draai ik gelijk weg. Deze is Trokkene Keks met Niemand Thuis.

Ja, dat waren ze dan, Susan en Freek, met Als het avond is. En mensen ondertussen hier op Great Southern FM in Albany, West-Australië, alweer 25 minuten na achter. De tijd loopt weer lekker vlug door vanavond. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Nog van alles wat, een beetje van dit, een beetje van dat. Er staat niet gek veel in het nieuws. Ik had het net nog even zitten kijken. Ja, dat over wijkbeduursteden was al eventjes interessant natuurlijk. Laten we even kijken. Brazil en Noorwegen. Dat gaat om 10 uur beginnen. Mexico en Engeland. Om 2 uur vannacht. Zo. Of, nou, misschien is dat wel in Nederland. Want het zit in, staat in het Algemeen Dagblad. Laten we eens even kijken. Er staat niet veel meer in hoor. Eerlijk waar. Het is allemaal een beetje gezeur over. Over de voetbal. Over die Taylor Swift die getrouwd is. Nou ja, hebben wij daar nou aan. Schieten we er ook helemaal geen. Heen de malle moer mee op. Laten we het netjes houden. Ik wou wat anders zeggen, maar goed. Klasgenootjes Krajicek en Bogaert zien elkaar na 30 jaar na doorbraak weer. Nou, dat is leuk. Amerikanen vieren 250 jaar bestaan met een grote vuurwerkshow. Goed, nou dan kijken we. Waarom iedereen dol is op Erik Haling. Ja, dat begrijp ik. Haaland, weet ik ook niet. Ik persoonlijk vind ik hem een beetje overdreven. Hij doet niet veel, maar hij loopt een beetje rond. Schiet af een keer een doelpunt of kopt er een bal in. En voor de rest de hele wereld die legt voor hem op zijn voeten. Dat deed ik vroeger ook. Een keertje bal erin koppen of een doelpunt maken. Veel vaak in mijn eigen doel, maar daar gaat het nou niet over. Goed, voor de rest staat er niet veel. Oh, nou, dankzij het gaatje in het vliegtuigraam kun je naar buiten kijken. Nou, daar zit een vliegtuigraam, daar is het toch voor om naar buiten te kijken. Er staan altijd van die leuke dingen in het Algemeen Dagblad, weet je wel. Daar word je helemaal niet goed van. Nederlanders actief in openingsfase van tweede etappe. Peloton wordt al vroeg opgeschrikt door val. Nou goed, dan weten we dat ook weer. Dan hopen we dat vanavond nog wel eventjes te bekijken. En eindelijk officieel, Denzel Dumfries tekent voor 4 seizoenen bij Real Madrid. Nou. Oké, en ja, ze zeggen ook nog dat met alcoholvrij bier zijn nou ook weer problemen. Want dat is ook niet goed voor je. Dus het is nooit goed wat je doet. Laten we eerlijk wezen. Mensen, ze zijn er zo vervelend over alles. Ik weet het ook niet. Ik ga de liedje spelen van Ronnie Tober. Voor altijd en eeuwig.

Ja, Ronnie Tober met Voor Altijd en Eeuwig. Terwijl we het toch over Voor Altijd en Eeuwig hebben. Twee weken geleden toen we nog hier waren, dan hadden we vernomen dat Wim T. Schippers was overleden. En die had liedjes geschreven voor Gerrit Dekzijl. Of Gerrit en Ik ben Gerrit. Gerrit Dekzijl van Ik ben Gerrit, ik steel als de raven. En ook een liedje van Barend Servet met Waar moet dat heen? Ga ik straks ook even opzoeken. Gerrit Dekzijl heb ik nu wel klaarstaan met Ik ben Gerrit. Dus hier komt hij. Dus ik kan ook zeggen natuurlijk, laat het maar aan. Jullie weten wel waar ik het over heb. Het is natuurlijk Chef van Oekel. Maar dit is Gerrit Dekzijl met Ik ben Gerrit.

0: Ik ben Gerrit.
1: Ja, hij is Gerrit en hij steelt als de raven. Laat, kun je wel eerlijk zeggen, natuurlijk. Oké, dat was hij wel. Ik ga er straks nog even, ik ga even die Barend opzoeken. Ik geloof, ik heb hem ergens gevonden. Ik moet hem even het einde. Ik ben Gerrit, ja, Gerrit. En ik steel als de raven. Had hij er ook wel bij kunnen zeggen, natuurlijk. En zoals Teunel zegt, ik ken hem nog helemaal meezingen. Ja, dat zulke soort dingen, die vergeet je niet vaak. Ik ga een liedje spelen van die Henk Wijngaard. En dan ga ik eventjes ook zoeken in mijn grote doos hier naar Barend.

Nou, hij stopte er wel vlug mee, onze Barend. Dat was natuurlijk Barend. Barend Servet met Waar moet dat heen? En zoals Teun ook al net tegen hem zei op de tekst, hij zegt het is wel echt nog steeds actueel. En ja, heb je wel gelijk in natuurlijk. Mensen, we hebben nog een minuut of 17 te gaan, dus het loopt tegen het einde, maar we zullen wel zien wat het wordt. Ik ga nog een liedje draaien hier van de Havenzangers.

Ja, dat waren ze natuurlijk, de Havenzangers met daarbij de Waterkant. En ik kreeg net nog een verzoekje, een laat verzoekje even. Omdat ik hier verleden week natuurlijk ook niet was. Had ik er ook helemaal geen erg in gehad, moet ik eerlijk toegeven. Maar verleden week zondag hadden we nog een verjaardag, mensen. Oh ja, ja. En dat was neef Evert-Jan. Evert-Jan Walgaard was verleden week zondagjarig. Normaal draai ik daar een liedje voor, maar dat heb ik ook niet bij me vanavond. Het is weer een heel zootje natuurlijk, hè? Maar ja, dat kan gebeuren. Maar toen werd er gevraagd, heb je nog iets met een biertje erin of iets over bier? Nou, dat kan men natuurlijk altijd wel ergens vinden. Dus ik heb deze gekozen voor neef Evert-Jan. De gebroeders Rossig met We lopen niet op water.

Ja, dat was hem dan natuurlijk voor neef Evert-Jan. En ik heb al een berichtje gehad van dankjewel. En nou ja, het is natuurlijk graag gedaan. Hè, dat, zo doen we dat allemaal. Als ik ervan weet en als ik er erg in heb, jongens, dan is nooit wat te veel. Dat weten jullie denk ik ook wel. Nou, wat hebben we nog? Wat hebben we daar nou staan? Oh, die heb ik ook klaarstaan. 11, de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg.

Ja, en daar laten we Corrie Konings maar doorzingen over het teken van het leven. Want het is tijd, mensen, om afscheid te nemen van nu allemaal weer. De twee uurtjes zitten er weer op. Dus we gaan straks weer even de muziek in de auto zetten, naar huis rijden. En dan nog een poosje tennis kijken of misschien wel Tour de France kijken wat ik, waar ik zin in heb vanavond. Mensen, het is weer heel gezellig geweest. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Ik zou zeggen, baie dankie aan de Afrikaners die weer meegeluisterd hebben. Auf Wiedersehen tegen de Duitsers. Aan alle mensen die in het Engels meegeluisterd hebben. Thank you for listening to the Dutch program tonight. Hope you enjoy the music. Even though you can't understand a word of what we are saying. En ja, aan alle mensen in over heel de wereld waar ze ook maar luisteren in het Nederland. Het is gedag van hem. Dag. En het is gedag van mij. De groetjes, tot volgende week. Houdoe.